Nu Jakobus dat vijfde kapitel het derde bij het zesde vers. Hij redt nog weer van de rekke. Jun galt en zelve als verrastet, en dat jeft daarvan wordt een zeichnis jegen jun zenne, en wordt jun vlees opvreten zoals vier. Je haar schaats toop je leicht en de laatste door. Checkt, dat loon voor june arbeider de june vlekken je eefst haar, dat je trig je hula haar, schricht, en dat je schrecht van den die je eefst haar, es en dem hert zeber oot zine ure, en dan je komen. Je haar appeiert, eppig en hoog her je leeft. Je haar june horte je maast, zoals tom schlachtsdag. Je haar de je reichte veroordeeld, en dood je mocht, en de stunde june nicht, je non. Door zijn tijden en jedet landje

welle habe. Verzoene die wade je boeren zend, haft die Herr versproken dat hij veraan verzorgen wordt. De gottlose deden ze goor ook den loon van ere arbeider terughulen. Dat kennen ze niet van dem Herr versterken, oh nee. Wat Jacobus en deze vaars van de gottlose zegt, zal ons weten laten dat we niet zullen afjastig zijn over de gottlose. Zoene die aanaprechtig zijn gewaast en er leven, worden bloos God zijn oeien een oordeel voor zichzelf opleiden. De dood wordt nu aankomen groot zoals dat voor alle mensen komen wordt. Ere schatzen worden hier blijven, en ze worden ganz alleen voor God stonen matten. Ze worden niet hebben wat aan van God zijn oeien een oordeel schonen kan. Zoene die er geld en een aanrechte waar je mocht ha, en besonders wanneer ze God zijn tjinge dolje direct ha, worden en schoon ver God stonen. Wat chevy dan van dit leren? Ik wil ons nu nog meer schriften nemen, die ons rood geven kennen. En harcht zorgvuldig, nu wat dit alles zegt, daar is nischt, dat we ha, dat God ons niet gegeven ha. En wanneer we daar voor je arbeid ha, oder betold ha, doch is dat van God. In 1. Korinther 4, 7 staat dit geschreven, dan wer haft die voor je trakken, en wat hast du, dat die niet is gegeven worden? Nu, wanneer die dat is gegeven worden, waarom post du die dan, als wanneer die dat niet is gegeven worden? We zullen leren tevreden te zijn met zo'n als we ha. In 1. Timotheus 6:8 staat dit geschreven, over Godseligkeit met tevreden zijn is grote gewenst, dan wie bracht er nust in deze welt hinein, en zeggen tje wie ook nust eruit drogen, en wanneer wie eten en kleden ha, dan wel wie door met tevreden zijn. Jitzig zijn, of jenstig zijn, nozig zijn en aanspoche, es zei je gemeen, maak alle mensen, en dat is ook maak Christen te vingen, schoot. Over dat is wie dat vlees, de oude natuur, zich uittrekken wel. Dat is aber nicht, zoals de Heilige Geest zich uittrekken wordt. Wann wir ons dem Heilige Geest aangeven worden, dan wordt hij zich derg ons en den rechte weg uittrekken. Hebräer 13, de 5. Vers, jun levenswandel zal ohne jiet zijn, en ziet tevreden met wat je ha, wils God haft gezegd, ik word jun op 10 weg verloten en op 10 weg, waar ik jun verzieme. Dat meint dan, dat wanneer we dem Herr Jesus ha, dan hebben we alles, wat ons mocht fehlen, wils hij wordt dort te zijn. Dat meint niet, dat we niet arbeiden brücken, aber we verloten ons op arm, voor de wijsheid en de kracht dort te doen. 2. Petrus, het 1. Kapitel, 2. Bet 4. Vers, zei dit, mocht jun genood en vrede vermeerd worden, durch die volle Erkenntnis von Jesus Christus ans Herr. Seine Gotteskraft haft ans alles geschenke, wat zum Leben und Gottseligkeit gehört, durch die volle Erkenntnis von dem, der ans Berufe haft zu seine eine Herrlichkeit und Vollkommenheit, durch wohnt er ans wertvolle und sehr große Versprechungen gegeben haft, dat we daardoor kunnen aandeel hebben aan zijn Gottes natuur en van de verwezing loskomen die in deze wereld is, door de last. Zolang als we in deze wereld worden zijn, wordt door Godlosigkeit en Godlose mensen zijn. Maar zolang als God dat erlauben wordt en de radings der nog op is, worden mensen kunnen van dat Godlosigkeit geraad worden. God heeft zich te zijn kinderen aangegeven. Wanneer God dem Herr Jesus niet schoenen deed, wordt hij dan irgend woord van ons terughouden? Rema 8, 31 en 32 heeft een antwoord voor ons in deze zaak. Wat zullen we dan te al dit zeggen? Die zijn ene zin niet schoend, aber am handje voor ons alle, wordt hij dan niet ons met arm, alles, welig schenken? Deze mensen, van den Jacobus en de eerste vers en dat 5. Kapitel reden deed, moeke er geld, wil ze er arbeiden niet betalen deden. En dan ook, ze brachten er geld, en God los het leven te leven. Mensen doen dat nu ook. Andere zamelen dat toop en doen er nog met. Zond als wie haar,

De reine Wandtafel. Maar eerst wel ik in Psalm, kapitel 51, verses 3 tot 12 lezen. Hier zegt het zoals dit. God, laat die genoed even meer zo groot zijn als die terug wat je leven is. Doe nou als die jammer wat groot is, reinig mij van mijn zinden. Wasch mij uit de grond dat ik niet erg ga. En reinig mij van mijn zin. Ik zei mijn verschuldung aan, en mijn zin staat Emma voor mij. Jij en die, en einzig die, heb ik gezindigd en dit bijzit gedaan. Du hast dat alle je zijne, du bist er een recht wat du zeigst, en deest je recht rechten. De zin wie in mij, als ik een mutterlief aanzand. En wie in mij, als ik je boeren weer. Zeker verlangst u innerlijk oprechtig te zijn. In deze wijsheid merkst u mij diep in horten kloor. Reinig mij met isop, dan voor ik rein zijn. Wasch mij, dan voor ik witte zijn als snij. Dat ik mij kan vrijen en vrouw zijn. Dat mijn verbruikte charpa zich waarder vrijen kan. Check weg dat u mijn zin niet zitst. Wees al het bijzit uit mij uit. En schoof in mij een reiner wat o God. En geef mij een nieuwe, vast stonende geest. De reine Wandtafel. Jennifer duikt er kader naar waarder en woont daar en wrongt dat uit. Oh, maar ik leg mijn Wandtafel zeer, mama, zei zij. Dank schein voor mij dat geven. Dat je het zo schein door aan te schrijven uit de beelden te molen. En ik leg die ook smak rein te waschen. Niet bloos af te laschen. Check we nie in de rein die nu laat. Mama chimt tje en stemt met Jennifer met. Du hast een goede arbeid gedaan, zei mama. Die laat ik werkelijk nog ganz nie. Den ovend, op familie aandachttijd, bid Jennifer dat God er wordt vergeven voor een zin wat zij een paar dagen terug begonnen had. Zij had al alles bekend en even reingemerkt. Opa, zij feit, zij zult zich nog eenmaal de Eva beden. En lieve God, bitte, vergeef mij dat ik laatst te mijn mama leer deed. Dat deed bij ze zeer leid. Wasch mij rein van de zend en help me dat ik dat niet meer doen wil. Jennifer, zei mama als zij zich ruit meer op tumschel begonnen. God zegt ons in zijn woord dat wanneer wij onze zend bekennen te aan, dan wordt hij ons die vergeven. En du hast dat ook al even reingemerkt met mij. En du darfst nicht jeder dag waar dat betjanen. Na, ik weet, zei Jennifer. Ik wil bloos zeggen merken dat ik werkelijk vergeef ze. Eenmaal, wanneer mijn vriend mij wat aandennen, dan is het niet zo leicht die dat te vergeven en daarvan te vergeten. Ik wil bloos gaan dat God weet waar zij leid mij dat deed. De nächsten Abend bij Jennifer Wada dat God er vergeven wordt. En mama reed Wada met haar en zei te haar dat God haar dat alle vergeeft. Zij durft niet meer door weer in deuren. Oba, de nächsten Abend bij zij nog eenmaal dat God er vergeven wordt dat zij mama vergeleerd had. En den oevend eier ze sloepen ging, zei mama te haar. Jennifer, ik wil jaren gaan dat du die Wandtafel nog eenmaal rein waschen deest, eier de sloepen geest. Nou, ik heb de al rein gewaschen, mama. De eerste ganz rein. Ik heb de nicht aan je mold, nur dem dat ik de haar rein gemerkt. Nou, ik weet, zei mama. Opa, ik wil zeker merken dat die werkelijk rein is. Dat kan ik bloos niet toegelaten. Ik leeg bloos zeggen te merken dat alles smakrein is. Nu deed dat nog eenmaal.
dead kan Jennifer Bliss nicht verstehen. Aber Mama, ich konnte nicht

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Nu Jakobus dat vijfde kapitel het derde bij het zesde vers. Hij redt nog weer van de rekken. Nun galt eenzelfde als verrast het, en dat jeft daarvan wordt een zeichnis jegen jun zinnen, en wordt jun vlees afvreten zoals vier. Je haar schatz top je leicht en de laatste door. Checkt, dat loon voor jun arbeider de jun vlekken je eefst ha, dat je trig je hulle ha, schricht, en dat je schricht van den die je eefst ha, es en dem hert zeber oot zine ure, en dan je komen. Je ha op eerd eppig en hoog her je leeft. Je ha jene horte je maast, zoals tom schlachtsdag. Je ha de je rechte veroordeeld, en dood je mocht, en de stunde junt nicht, je en on. Door zijn tide, en jedet landje was, wo de goede tide to een eng tjeme, wo jel tjeen wiert houd, wo hungersnood en een tjeem. De irdische dingen zijn verjankelijk. Die worden alle schließlich verschwingen. Zo'ne mensen die er leven op irdische dingen boeren, worden om eng nust hebben. Ober zo'ne die er leven op eeuwige dingen boeren, worden alles hebben. De aarde wordt zo zinnen als dat zeien. Galater 6, 7 en 8, laat je niet verleiden. God laat zich niet spotten. Dan wat immer een mens zegt, dat wordt hij ook aarde. Dan wer immer to zin in het vlees zet, wordt van vlees dat verdorvenes arnte, en de die tom jeest zet, wordt van dem jeest, dat eeuwig leven arnte. 1. Johannes 2,17, en deze welt verjet, ook de last deze welt. Ober wer God zin welle deed, wordt eeuwig blieven. De dood wordt een mens van zin geld een andere schatze scheiden. Wann ein Mensch jiet sich erst und bloß für dat irdische leeft, dann wird hij niemals tevreden zijn, hij wird immer meer willen hebben. Für zo'ne die waarde je boeren zijn, heeft die Herr versproken dat hij voor aan verzorgen wordt. De Gottlose deden sogar ook den Loon van ihre Arbeiter terughalen. Dat kennen ze nicht van dem Herr versterken, oh nee. Wat Jakobus in deze vers van de Gottlose zegt, Zul ons weten laten dat we niet zullen afjastig zijn over de Gottlose. Zo'n de aanoprechtig zijn gewaast en er leven, worden bloos God zijn oeien een oordeel voor zichzelf opleiden. De dood wordt nu aankomen groot zoals dat voor alle mensen komen wordt. Ere schatzen worden hier blijven, en ze worden ganz alleen voor God stonen matten. Ze worden niet hebben wat aan van God zijn oeien een oordeel schonen kon. Zo'n die er geld en een aanrechter waar je mocht ha, en besonders wanneer ze God zijn tjinge dolje direct ha, worden en schoond ver God stonen. Wat Chevy dan van dit leren? Ik wil ons nu nog meer schriften nemen, die ons rood geven kennen. En harcht zorgvuldig, nu wat dit alles zegt, daar is nust dat we ha dat God ons niet gegeven ha. En wanneer we daar voor je arbeid ha of betold ha, doch is dat van God. In 1. Korinther 4, 7 staat dit geschreven, dan wer heeft die voor je getrokken, en wat hast du dat die niet is gegeven worden? Nu, wanneer die dat is gegeven worden, waarom post du die dan als wanneer die dat niet is gegeven worden? We zullen leren tevreden te zijn met zo'n als we ha. In 1. Timotheus 6:8 staat dit geschreven, Ober Gottseligkeit met tevreden zijn is grote gewenst, dan wie bracht er nust in deze welt hinein, en zeg het, heb je ook nust eruit drogen, en wanneer wie eten en kleden ha, dan wel wie door met tevreden zijn. Jiet zich zijn, of jenstig zijn, no zich zijn, en ans poche, es zee je gemeen, maak alle mensen, en dat is ook maak Christen te vingen, schood. Ober dat is wie dat vlees, de oude natuur, zich uittrekken wel. Dat is ober nicht, zoals de Heilige Geest zich uittrekken wordt. Wanneer we ons dem Heilige Geest aangeven worden, dan wordt hij zich derg ons en den rechte weg uittrekken. Hebreeën 13, de vijfde vers, Jun levenswandel zal ohne jiet zijn, en ziet tevreden met wat je ha, wils God heeft gezegd, ik word jun op geen weg verloten en op geen weg, waar ik jun verzieme.
Dort meint dann, dort man wie dem Herr Jesus ha, dann habe alles, was uns mocht fehlen, wie's he wort dort zu sein. Dort meint nicht, dort wie nicht über der Brücke, aber wie verloren uns ab Arm für die Weisheit und die Kraft dort zu tun. 2. Petrus, das 1. Kapitel, 2. Bet 4. Vers, sei dit. Möcht jünt die Not und Fried vermehrt worden, durch die volle Erkenntnis von Jesus Christus ans Herr. Seine Gotteskraft hat uns alles geschenkt, Wort zum Leben und Gottseligkeit gehört, durch die volle Erkenntnis von dem, der uns berufen hat zu seiner eigenen Herrlichkeit und Vollkommenheit, durch wohnt er uns wertvolle und sehr große Versprechungen gegeben hat, dort wie dadurch keine Anteil haben an seine Gottesnatur und von der Verwesung loskommen, die in dieser Welt ist, durch die Lust. Solang als wir in dieser Welt waren sinne, wird dort Gottlosigkeit und gottlose Menschen sinne. Aber solang als Gott dort erlauben wird und die Radung der noch ob ist, waren Menschen keine von dort Gottlosigkeit gerat worden. Gott hat sich zu seinen Kindern hingegeben. Wann Gott dem Herr Jesus nicht schon deed, wird er dann irgend Wort von Anstrig holen? Römer 8, 31 und 32 hat eine Antwort für uns in dieser Sache. Was soll wir dann zu all das sagen? Die sind eigener Sinn nicht schon, aber am Hange für uns alle, wird er dann nicht uns mit haben, alles, will ich schenke? Diese Menschen, von denen Jakobus in der erste Vers in dort 5. Kapitel redete, mögen ihr Geld, weil sie ihre Arbeiter nicht betonen deden. Und danach, sie brauchte ihr Geld, ein gottloses Leben zu leben. Menschen tun dort nu auch. Andere sammeln dort taub und tun nichts damit. Sind aus wie ha, haft Gott uns gejeft, und dort macht uns ein Verwalter, für Gott seine Sache, die er an uns hängt, geleicht hat. Er wird nicht zurückholen, was uns fehlen macht. Erstens hat er uns die Ratung durch den Herr Jesus gegeben, im Sonst, und dann alles, was uns fehlen macht. Nimm dort im Glauben an. Wie Christus ist durch Gnade und Fried und Freude und alles, was für nu und für die Ewigkeit macht, nötig sein. Der Herr Jesus wird deine Sünde vergeben, wann du am Donner fragen wirst. Er wird dir die Kraft geben, so dass du für ihn leben kannst. Aber du musst willig sein, von deiner Sünde loszukommen, so dass der Herr in dir regieren kann. Er wird nicht bloß ewig Leben geben, aber auch Freude und Fried nu in das Leben. Nun mehr das nächste Mal Gottes Segen, meine Freunde.

Stoiket lin. Beishvalek in the Rhema Kapitel 8, Verses 31 bis 39 lese. Hier sagt es dit. Wot selvi het he seie, wann Gott ab anse sieht es, wer kon dan jeen ansen? Wird dei sinen einen sehn für ans alle handjeif, ans dann ich alles mit am schenken? Wer will Gott seine Ütje werde beschuldigen? Gott es dort dei an gereich merkt. Und wer will verdommen? Christus Jesus es hier, dei gestorben es. En Maya aus dort, hij ward vom Deut abgewagt en es nu bi Gott te de rechte Hand en bet für uns. Wat kon uns dort wegnehmen, dort Christus uns geht es? Sollen Lieder oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Armut oder Gefahr oder dort Schwert? So aus geschrieben steht. Om dient halve woor we den dag even handje slacht. We worden als slagschop on je zijne. Oba, en al dit hab we de even hand. Om den dient halve de ons geit is. Ik zie me zeggen dat nicht deut oder dat leven, nicht engel oder je wolten, nicht jeen woord oder toekomst. Nicht de Welt über uns oder de Welt unter uns oder irgendeine andere Kreatur uns von Gott seine Leib scheiden kann, die in Christus Jesus unseren Herrn ist. Storket lin. Bam! Karsten seine Mama, die schrie meist ab, so sei er verfehlt sie sich, als sei dort je Knoll hielt, beim Abwaschdash, wo Karsten abwaschen deit. Meistwurz scheim Karsten in der graute Stuf nähen, wo Mama bi ihre Nähmaschine sollt. Mama, wat wo ich ne deine? Ich hab Papa seine Bastard Kaffeekoffel tweetchen. Ich deit dort aber nicht mit Fleet. Dort gelab bloß it meine Hand rührt, als ich dort aufdrehe deit. Aber mir deit dort so sehr leid. Mama neemt dat koffel en becheckt zich dat. O, ik weet dat du dat niet met vliet deidst. Dat weer bloos een eigelijk, zegt mama. En papa wordt het niet dat zijn. Hij wordt het ook verstaan kennen dat dit bloos een eigelijk weer. Ober ik leef, ik kan dat waarder voor zich merken. Kijk hem op, dat is bloos de greep wat door los je brokken is. Kom, met me met. Ze gingen taub drie in de kerk nemen en mama nam een klein buddeltje met leem uit een schuifler eruit. Ze legde een paar kleine drappen van dat leem om koffer na en een paar drappen aan de greep, waardoor luisje braken weer. En dan hield ze die twee bieten zeer vast taub voor je rood een paar seconden. Dan zat ze dat koffer op den dash en zei, nu check. Du kannst dort nicht mal sein, dass dit Koffer twee wir. Dort is nu so gut als nie. Karsten checkt nu dat Koffer in früh. Na, wat wann dat Leben not wordt? Wordt dat dan nicht alle loslote? Oh nee, zegt Mama, dit is so ja starket Leben. De Mann beim Stuhl seht nicht, wat dit Leben merke loslote. Dort hält fast. Oh, dit freut mir aber sehr, seht Karsten. Dit merkt mir ook denken an wat Verse in de Bibel, seht Mama. Na, de Bibel? Fragt Karsten. Ich wist nicht, dat de Menschen in de Bibel tiet alleen hadden. Mama lacht en bet. Oh, ich weit nisch van, als du te jane tiet, als in de leem wir er nicht. Aber wat ich mein is, du sind sehr scheine Farge in der Bibel, dort der Rede von Gott seine Leife uns. Und wenn du nicht es ab dieser Welt, wird uns losrieten kann von seine Leif. Und seine Leif hält uns fast. Und wir dürfen niemals Angst haben, dort hei uns nicht mehr Leife wird. Ah jo, sagt Karsten, dort sind meine beste Bibelfarge. Ich hab de auch ganz utwendig geleerd.
Oh, dat is een bazaia goud, zei mama. Ik hoop du was de niemals vergeten. Mama neem Karsten zijn hand en leed am trein naar een afwasstas. Zo, nu merk schwend voor dich met afwaschen eier du davon vergeten deest, schreeuwt mama. En pas op dat du nicht nach meier van mijn tijd dich twee breekje wascht. Nu heb ik nog wat vrouwen voor die. Weetst du dat God die zeer goed is? En weetst du hoe groot zijn lijf is voor die? En voor alle die mensen op deze wereld? Hast du Jezus zijn lijf in vergeving aangenomen? Zijn lijf is niet afhankelijk van hoe goed we zijn. Zijn woord zegt dat wij kennen ons niemand zijn lijf verdienen. En hij heeft ons de gans en zanst. En zijn lijf voor ons is zo groot dat hij ons in een zin checken deed onze zin op zich te nemen dat wij kunnen eeuwig leven hebben. En wanneer wij aardig duinen, zijn lijf is daarnaar immer door. En hij is immer reid ons te vergeven. Wanneer wij daar zware tijden gaan, dan is zijn lijf door om ons te reisten en sterk maken. En zijn lijf is voor immer. En door is nust wat ons kan losrieten van zijn lijf. En nu onze vers om uitwendig leren is in Rijma, kapitel 8, verses 38 but 39, je zegt het zo dit. Ik zie mij zeggen dat niet dood oder dat leven, niet engel oder je wolten, niet jegenwoord oder toekomst, niet de wereld even ons oder de wereld onder ons, oder irgendeine andere creatuur ons van God zijn lijf scheiden kan. Die in Christus Jezus onze Herrn is. En de gedanke uit deze geschicht is, God zijn lijf is voor Emma. God zijn lijf is voor Emma.

0: 30 minuten.
1: Nu hier in de ondacht uit het buik, de Heer is mijn licht en mijn heil, van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.